0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie
2: gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbike kun je ook trappen.
2: Nee,
3: die vetbike kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
0: Oh, en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij schiet. Vooral Europese voetbalbonden waren woest. UEFA dreigde met een boycot als de plannen door zouden gaan. De tientallen geëvacueerde bewoners in Bilthoven kunnen weer veilig naar huis. Er stond een auto in de straat waarvan gedacht werd dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Maar dat blijkt na onderzoek door de politie niet het geval. Wel zijn er twee mannen opgepakt. Waarom er gedacht werd aan gevaarlijke stoffen, zegt de politie niet. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar leidt weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En een vervelend probleem voor de Universiteitsbiep van Utrecht. Daar hebben ze last van muizen. Een student zegt tegen RTV Utrecht dat hij ze tientallen keren per dag ziet lopen. Volgens de Biep wordt er dagelijks schoongemaakt, maar kunnen ze nooit voorkomen dat er muizen zitten. Die muizen laten zich vaker zien in de rustige vakantietijd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden. Maar als de zon straks zich weer laat zien, dan wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. Alleen in het noorden kan in de ochtend nog wel wat regen vallen. Verder krijgen we een zonnige en droge dag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Petal een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwam ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's te verkopen aan investeerders. Zorgt voor te veel verdeeldheid, dat zegt FIFA-baas Infantino. Dat klopt, wereldwijd kwamen er boze reacties en onder andere de UEFA was woest om het plan. Het FIFA-bestuur zegt dat het plan een eenmansactie van Infantino was. In Bilthoven zijn twee mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met een auto, waarvan de politie dacht dat er gevaarlijke stoffen in zaten. Bewoners van een nabijgelegen flat moesten uren buiten wachten. Uiteindelijk bleek het loos alarm en mochten de bewoners weer naar huis. 365.000. Zoveel mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had en is er blij mee. Eind augustus loopt de actie af. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker één naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. En de politie onderzoekt nu de zaak van deze schoenensnuffelaar. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk fris met 9 tot 14 graden nu. Alleen als de zon weer opkomt, straks wordt het snel warmer. 21 tot 26 graden. In de noorden nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Ook FIFA-baas Gianni Infantino ziet nu in dat het niet zo slim was om aandelen in het WK voetbal te gaan verkopen zonder overleg met de voetbalbonden. Hij zet nu een streep door dat plan. Wereldwijd werd er met woede en onbegrip op gereageerd. Infantino hoopt binnen een paar dagen met alle betrokken partijen om tafel te kunnen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 15 gewonden gevallen door Russische aanvallen. Dat zegt het stadsbestuur. Er brak op verschillende plekken brand uit, onder andere in een flat van 6 verdiepingen. Rusland heeft het aantal aanvallen op Kiev flink opgevoerd laatste tijd. De Nederlandse luchtvaartindustrie gaat een drone ontwikkelen die de F-35 moet kunnen ondersteunen. Dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf GKN Fokker uit Papendrecht gaat het voortouw nemen namens de 500 bedrijven die meedingen naar de defensiemiljarden hiervoor. Er wordt nu gepraat over hoe de productielijn eruit moet gaan zien. En Amsterdam maakt zich op voor een drukke en feestelijke dag. De Canal Parade staat vanmiddag op het programma. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen om het evenement veilig te laten verlopen. De aanval bij de Pride in Berlijn ligt daarbij vers in het geheugen. De Canal Parade begint om 12 uur. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook zondag veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmuske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmuske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Er gaat een streep door het omstreden FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan investeerders. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Zijn directe collega's in het FIFA-bestuur spreken trouwens van een eenmansactie. Het plan zette veel kwaad bloed, onder andere bij alle Europese voetbalbonden. In Napels zijn zeker 21 gewonden gevallen door een aardbeving gisteravond. Het is de zwaarste beving daar ooit gemeten. Volgens de brandweer zijn enkele leegstaande gebouwen ingestort en andere gebouwen zijn licht beschadigd. Ook was de stroom een tijdje uitgevallen en was het trein- en metroverkeer stilgelegd. In het zuiden van Frankrijk, in de provincie Var, zijn 2500 Fransen uit hun huis gehaald vanwege een bosbrand. Het vuur was daar afgelopen dagen onder controle, maar het laait toch weer op door harde wind. Er worden honderden brandweermensen ingezet en 8 blusvliegtuigen. En in Leiderdorp is een pannakooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente. Die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf. Dat zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de pannakooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. In het noorden is er in de ochtend nog wat kans op regen. Verder krijgen we een zonnige dag met 21 tot 26 graden. En ook morgen veel zon en dan nog een stuk warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doos had altijd best of zo, die microfoon had zo hoog. Dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het FIFA-plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen is van tafel. FIFA-baas Infantino is tot het inzicht gekomen dat het plan voor verdeeldheid zorgt. Niet zo gek, want verschillende voetbalbonden wereldwijd waren boos. Andere bestuursleden van FIFA zeggen dat dit plan een eenmansactie was van Infantino. In Bilthoven bij Utrecht moesten tientallen mensen gisteravond hun huis uit. Er stond een auto bij hun flat en de politie dacht dat daar gevaarlijke stoffen in zaten. Toen het onderzoek bleek dat dit toch niet het geval was, konden de bewoners na uren weer terug naar huis. Er zijn wel twee verdachten aangehouden. In de Zuid-Franse regio Var laaien bosbranden weer op en dus moeten 2500 mensen hun huis uit. Er worden honderden brandweermensen ingezet. En ook in Griekenland is het raak. Een voorstad van Athene moest worden geëvacueerd door brand. En wat verderop moesten honderden mensen vluchten met een boot, omdat ze waren omsingeld door vlammen. In Leiden-dorp is een panna-kooi verdwenen. Gejat, denkt de gemeente, die heeft aangifte gedaan. De voetbalkooi zou eigenlijk verplaatst worden, maar dan echt door de gemeente zelf, zegt de wethouder tegen Omroep West. Hij hoopt dat de panna-kooi alsnog boven water komt, zodat hij een nieuw plekje kan krijgen. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar je ook trappen?
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
8: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De FIFA trekt het omstreden plan in om van het WK voetbal iets commercieels te maken door aandelen in het toernooi te verkopen. Het zorgt voor verdeeldheid, zegt FIFA-baas Infantino. En dat is in niemands belang. Het plan had sowieso weinig kans van slagen. Voetbalbonden wereldwijd zagen er niks in. De Italiaanse stad Napels heeft te maken gehad met een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Het trein- en metroverkeer in Napels is uit angst voor naschokken stilgelegd. Een flat in Bilthoven bij Utrecht is urenlang ontruimd geweest omdat er in de buurt een auto stond waarin mogelijk gevaarlijke stoffen zaten. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn, na de bewoners aan het begin van de nacht weer terug konden. Wel zijn 2 mannen opgepakt, waarom wil de politie niet zeggen. Het gaat druk worden in Amsterdam vandaag. Het is de dag van de Canal Parade tijdens de World Pride. Burgemeester Halsema zegt er alles aan te doen het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zeker na het incident in Berlijn van vorig weekend. Bij een aanslag tijdens de Pride vielen een dode en tientallen gewonden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. En morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
7: Uw eigen betaalbare droomtuin. Dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om van het WK voetbal een soort bedrijf te maken met aandelen en al, heeft het niet gered. Er kwam zoveel weerstand dat het idee is teruggetrokken. Eigenlijk was het plan een solo-actie van FIFA-baas Infantino. Ook binnen de FIFA waren er tegenstanders van de nieuwe opzet van het WK. Een grote natuurbrand in het Franse departement VAR is opnieuw opgeleid. Ongeveer 2500 mensen zijn geëvacueerd, omdat het vuur zich in enkele uren over een groot gebied had verspreid. Dat de vlammen weer om zich heen grijpen, komt door de Mistralwind. Die wakkert smeulende brandharen weer aan. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Er zijn zeker 9 doden en 23 gewonden. In 5 wijken braken branden uit en waren zware explosies te horen. Rusland heeft de afgelopen maanden het aantal aanvallen met lange afstandsraketten en drones opgevoerd. Maar ook Oekraïne slaat vaker terug. De Italiaanse stad Napels is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 4,7. 10 mensen zijn gewond geraakt en gebouwen hebben lichte schade opgelopen. Er zijn ook een paar gebouwen ingestort, maar die waren allemaal onbewoond. Volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen in het gebied ooit. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden kan er nog een buitje vallen vanmorgen, maar verder krijgen we een zonnige dag en wordt het 21 tot 26 graden. Morgen wordt het weer flink warmer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Geluister me niet. Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote voorraad. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
1: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 1-2-3 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
5: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
4: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 1-2-3 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Willem-Kloosstraat in Almelo heeft gisteravond flinke schade opgelopen door brand. Het vuur ontstond in de keuken door een nog onbekende oorzaak. De bewoners wisten de brand zelf enigszins onder controle te houden door zand op het vuur te gooien, maar na de brandweer blussen overnam. Niemand raakte gewond. Stichting Salvage bekijkt of de bewoners voorlopig in hun woning kunnen blijven en helpt bij de afhandeling van de schade. Een Twents studententeam heeft geschiedenis geschreven tijdens de Formula Student in Oostenrijk. High Driven van de Universiteit Twente en Saxion is het eerste team ooit dat met een waterstof-elektrische raceauto alle raceproeven van de internationale competitie succesvol heeft doorstaan. De zelfgebouwde raceauto legde onder meer de acceleratieproef, de autocross en de 22 kilometer lange duurproef af. Daarnaast won het team ook de prijs voor de meest efficiënte auto. Eind augustus staat voor High Driven, de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. En dat vindt plaats in het Franse Lyon. En tenslotte is hier nog het weer voor Twente. We hebben best een frisse start van de dag met slechts 10 tot 12 graden. Maar gedurende de dag loopt de temperatuur op tot zo'n 24 à 25 graden. De zon schijnt vandaag en het waait nauwelijks.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het plan van de FIFA om het WK voetbal commerciëler te maken heeft het niet gered. Er was zoveel weerstand dat FIFA-baas Infantino het heeft teruggetrokken. Het idee was om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kon kopen. Maar daarmee verkoop je ook de ziel van het voetbal, was de kritiek. In het zuidoosten van Frankrijk zijn een paar duizend mensen uit hun huizen gehaald vanwege een oplaaiende bosbrand. 500 brandweerlieden zijn bezig het vuur tussen Marseille en Cannes onder controle te krijgen. Intussen zijn er ook nog steeds flinke natuurbranden bij de Griekse hoofdstad Athene en op Kreta. Hulpverleners van de Nederlandse dierenhulporganisatie gaan naar Spanje om dieren te helpen die zijn getroffen door de natuurbranden. Veel dieren overleven de vlammen, zegt een woordvoerder, maar niet de periode daarna. En daarom gaan ze voedsel regelen voor vogels, schapen en geiten. En dat doen ze in een gebied bij Madrid. Onze kust wordt van onder tot boven schoongemaakt. De jaarlijkse Beach Clean-up Tour is begonnen vanmorgen. Na het Schiermonnikoog Koog en het Zeeuwse Katzand werken vrijwilligers in 2 weken tijd naar elkaar toe. Ze rapen tienduizenden kilo's aan afval van de stranden. Ze vinden vooral veel stukjes plastic. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
1: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
2: Want we will live in the brewery.
1: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
3: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Notten en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Willem-Kloostraat in Almelo heeft gisteravond flinke schade opgelopen door brand. Het vuur ontstond in de keuken door een nog onbekende oorzaak. De bewoners wisten de brand zelf enigszins onder controle te houden door zand op het vuur te gooien, waarna de brandweer het blussen overnam. Niemand raakte gewond. Stichting Salvage bekijkt of de bewoners voorlopig in hun woning kunnen blijven en helpt bij de afhandeling van de schade. Een Twents studententeam heeft geschiedenis geschreven tijdens de Formula Student in Oostenrijk. High Driven van de Universiteit Twente en Saxion is het eerste team ooit dat met een waterstof-elektrische raceauto alle raceproeven van de internationale competitie succesvol heeft doorstaan. De zelfgebouwde raceauto legde onder meer de acceleratieproef, de autocross en de 22 kilometer lange duurproef af. Daarnaast won het team ook de prijs voor de meest efficiënte auto. Eind augustus staat voor High Driven, de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. En dat vindt plaats in het Franse Lyon. En tenslotte is hier nog het weer voor Twente. We hebben best een frisse start van de dag met slechts 10 tot 12 graden. Maar gedurende de dag loopt de temperatuur op tot zo'n 24 à 25 graden. De zon schijnt vandaag en het waait nauwelijks.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
7: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is weer zover. Vandaag is het Zwarte Zaterdag. De dag waar elke vakantieganger tegenop ziet. Dat betekent dat het verkeer naar het zuiden op veel plekken vast komt te staan door de drukte. In Frankrijk loopt het vast bij Lyon en op de A9 naar de Spaanse grens. In het zuiden van Duitsland is het aansluiten richting Oostenrijk. Op allerlei plekken in Europa is de brandweer nog altijd druk met natuurbranden. In het zuidoosten van Frankrijk bijvoorbeeld zijn een paar duizend mensen geëvacueerd. Door de Mistralwind zijn daar smeulende brandhaarden aangewakkerd. In de regio rond de Griekse hoofdstad Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Een kogelregen in Portugal onder Rotterdam. Daar is vannacht zeker 10 keer geschoten op een huis. Het raam op de eerste verdieping zit vol gaten. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. Na de beschieting gingen er 2 verdachten vandoor op een scooter. Ze zijn nog niet gepakt. De FIFA heeft dus het omstreden plan op het WK commerciëler te maken ingetrokken. En de eerste reacties komen binnen. De Aziatische Voetbalbond is er blij mee. Over dit soort dingen moet je altijd overleggen, is de reactie. FIFA-baas Infantino kreeg de kritiek dat het plan een solo-actie van hem was, zonder de bonden in te lichten. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend.

0: grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemorgen, mijn naam is Tanja Reinders. Een woning aan de Willem-Kloosstraat in Almelo heeft gisteravond flinke schade opgelopen door brand. Het vuur ontstond in de keuken door een nog onbekende oorzaak. De bewoners wisten de brand zelf enigszins onder controle te houden door zand op het vuur te gooien, maar na de brandweer het blussen overnam. Niemand raakte gewond. Stichting Salvage bekijkt of de bewoners voorlopig in hun woning kunnen blijven en helpt bij de afhandeling van de schade. Een Twents studententeam heeft geschiedenis geschreven tijdens de Formula Student in Oostenrijk. High Driven van de Universiteit Twente en Saxion is het eerste team ooit dat met een waterstof-elektrische raceauto alle raceproeven van de internationale competitie succesvol heeft doorstaan. De zelfgebouwde raceauto legde onder meer de acceleratieproef, de autocross en de 22 kilometer lange duurproef af. Daarnaast won het team ook de prijs voor de meest efficiënte auto. Eind augustus staat voor High Driven, de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. En dat vindt plaats in het Franse Lyon. En tenslotte is hier nog het weer voor Twente. We hebben best een frisse start van de dag met slechts 10 tot 12 graden. Maar gedurende de dag loopt de temperatuur op tot zo'n 24 à 25 graden. De zon schijnt vandaag en het waait nauwelijks.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in the brewery.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Themabeveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Over een uur gaat de Canal Parade van start. Dat is de botenparade van de queergemeenschap door de Amsterdamse grachten. Premier Jette is net gesignaleerd bij de opstapplek, maar of die meevaart is onduidelijk. Bijzonder aan deze editie is dat er bij de Prinsengracht een tribune is gebouwd waar 10.000 mensen terecht kunnen. In Griekenland proberen honderden brandweerlieden een populaire badplaats te beschermen, niet ver van Athene. Het dorp wordt bedreigd door een grote natuurbrand. Er zouden al meerdere huizen in brand zijn gevlogen. In de regio rond Athene geldt vanwege bosbranden de hoogste alarmfase. Veel vakantiegangers gaan een zware dag hebben, want het is Zwarte Zaterdag. De dag waarop veel Fransen vakantie krijgen zorgt voor lange files op de wegen naar het zuiden. Niet alleen in Frankrijk op de Route du Soleil, maar ook op wegen van Oostenrijk naar Italië. En ook de Gotthardtunnel in Zwitserland is een berucht knelpunt. Strandgangers op het Italiaanse eiland Sicilië konden hun ogen niet geloven toen er pakketjes uit zee kwamen met daarin talloze bankbiljetten. Het ging om bijna 700.000 euro. De briefjes waren in het water gegooid door 3 mensen in een kapotte motorboot. Kan gaan om crimineel geld en daarom zijn ze opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt flink, maar er zijn ook stapelwolken. In het noorden valt lokaal een bui en elders is het droog. Later lossen de wolken op en wordt het 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer file tot aan de grens met Duitsland. Je vertraging is een kwartier. 10 minuten oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM weekend.

tickets anymore.

0: Volkswagen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft gisteravond 2 mensen aangehouden na een incident bij een horecagelegenheid aan de Perenstraat in Almelo. Agenten kwamen af op een melding van een conflict waarbij mogelijk met een vuurwapen was gedreigd. Bij onderzoek werd in een auto een op een vuurwapen lijkend voorwerp gevonden. De politie heeft het voertuig en het voorwerp in beslag genomen. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat. Reizigers in Twente moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. De vakbonden houden die dag een landelijke staking van 24 uur. Daardoor rijden er waarschijnlijk weinig tot geen Arriva-bussen, blauwnettreinen en NS-treinen. De bonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op onder meer de WW en de WIA-uitkeringen. Ook in andere sectoren, zoals de havens, schoonmaak en de afvalverwerking, wordt die dag gestaakt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een wat frisse start van de dag loopt de temperatuur vandaag toch nog op tot 24 à 25 graden. Daarbij schijnt de zon volop en het waait nauwelijks.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet bike kun je ook trappen.
2: Nee, die vet bike kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Ja.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten is ook bij de Canal Parade in Amsterdam. Hij stond bij het startpunt bij het Scheepvaartmuseum. Het is een feestdag, zei hij, maar ook één waarop je je laat zien, omdat acceptatie van LHBTI'ers onder druk staat. En verder zei hij dat er nieuwe wetten aankomen die de positie van queers moeten verbeteren. Bij het Spaanse schiereiland Ceuta worden nog altijd dode migranten gevonden die tijdens hun oversteek vanuit Marokko zijn verdronken. Het dodental gaat nu richting de 70. Ceuta werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. De meeste zijn er nu weer terug. In Pijnakker, vlakbij Delft, is een grote partij illegaal vuurwerk ontdekt. Volgens Omroep West gaat het om meer dan 400 kilo. De politie vond het vuurwerk bij een controle in bedrijfspanden. En hoewel de jaarwisseling nog even op zich laat wachten, is vandaag trouwens officieel het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Bij veel grote supermarkten liggen olijven van het merk Amogusti en daar kan wat mis mee zijn. De blikjes olijven met citroen hebben een verkeerd etiket en in plaats van citroen zit er anchovies in. En dat is vervelend als je daar allergisch voor bent. Wie het blikje terugbrengt, krijgt zijn geld terug. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Tot 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging. Die vertraging heb je ook op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Oud-Dijk over 2 kilometer. En 10 minuten vertraging de andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Duiven. 10 kilometer, langzaam, maar wel doorrijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente.

kan me niet blijer maken dan met dit nummer. Hit to be square, you will lose in the news aan het begin van Weekend Henk. Voor deze 1 augustus 2026, we zijn weer aanbeland in een nieuwe maand. Jo, en het jaar zit er dan alweer bijna op als je erover nadenkt. Hè. We krijgen nog september, oktober, november en dan zitten we alweer in december. Ja, zo'n jaar is eigenlijk omgevlogen voordat je het echt goed weet. Ja, in ieder geval, goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Straks een update van wat er allemaal gebeurt op deze dag. En wie zijn er allemaal jarig vandaag? Ik ga het je straks allemaal vertellen. En natuurlijk het laatste streeknieuws hier op je radio. Dus je hoeft eigenlijk helemaal niks te missen van deze zaterdagmiddag.

Sheeran en Set Fire. En daarvoor die leuke van Diana Ross. Why do fools fall in love? Ja, dat is mij ook een raadsel. Misschien weet jij het antwoord wel. Zaterdag 1 augustus, ik zei het al. En dit was er onder andere de nieuws op deze dag. In 1981 begon om 1 minuut over middernacht de allereerste uitzending van muziekzender MTV in de Verenigde Staten. En de eerste videoclip die te zien was, was Video Killed the Radio Star van The Buggles. En 6 jaar later startte MTV Europe en daar was Money for Nothing van de Dire Straits de allerlaatste videoclip. En in Europa was de allereerste videoclip trouwens. En de allerlaatste videoclip bij MTV was trouwens ook weer die Video Killed the Radio Star. In 1907 richtte Robert Baden-Powell de padvinderij op. De wegen die later wereldwijd miljoenen scouts zou inspireren. En in 2002 werden stoffelijke lessen van Marion en Romy van Buren, die al 5 jaar vermist waren, gevonden in de duinen tussen Egmond en Bergen. Een tragische afloop van een jarenlang vermissingsonderzoek. En wie zijn er allemaal jaren vandaag en mogen kaarsjes uitblazen? Nou ja, voetbaltrainer Gert-Jan Verbeek. Oud-topvoetballer uit Duitsland Bastian Schweinsteiger. En ook jarig is deze man bluesgitarist en zanger Robert Cray. Hij wordt vandaag 73. Hey!

0: Twente FM. Daar luister je naar. Goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Weekend Henk op je radio. En ik heb nog wat streeknieuws voor je. Want in Enschede zijn diverse groepen actief voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit aanbod is breder dan veel mensen wellicht realiseren. Daarom brengt de gemeente deze groepen specifiek even onder de aandacht. Zo is er Piep, Zij de Muis en Billy Boom voor kinderen die thuis veel stress en spanning ervaren. Een nieuwe groepje van start in september. Verder is er, houd me vast, een training voor stellen met kinderen die hun relatie willen versterken. En ook deze start in september. En in augustus start Sterker, een verwerkingsgroep voor vrouwen die hun jeugd seksueel misbruikt zijn. En voor meer informatie en aanmelding kan je even terecht op de website van wijkteamenschede.nl. Dus wil je er meer over weten, wijkteamenschede.nl. Of kijk even op onze website.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
2: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwwerkdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
3: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurlingen. Ieder seizoen springlevend.
4: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft gisteravond twee mensen aangehouden na een incident bij een horecagelegenheid aan de Perenstraat in Almelo. Agenten kwamen af op een melding van een conflict waarbij mogelijk met een vuurwapen was gedreigd. Bij onderzoek werd in een auto een op een vuurwapen lijkend voorwerp gevonden. De politie heeft het voertuig en het voorwerp in beslag genomen. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat. Reizigers in Twente moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. De vakbonden houden die dag een landelijke staking van 24 uur. Daardoor rijden er waarschijnlijk weinig tot geen Arriva-bussen, blauwnettreinen en NS-treinen. De bonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op onder meer de WW en de WIA-uitkeringen. Ook in andere sectoren zoals de havens, schoonmaak en de afvalverwerking wordt die dag gestaakt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een wat frisse start van de dag loopt de temperatuur vandaag toch nog op tot 24 à 25 graden. Daarbij schijnt de zon volop en het waait nauwelijks.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, controles aan de grens vanaf de Lutte 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging heb je ook op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Robert Jones en What is Love. En daarvoor Miley Cyrus en Flowers op 2FM. Goedemiddag, fijn dat je luistert. Weekend Henk op je radio. Zometeen heb ik nog wat streeknieuws voor je. En natuurlijk de allerbeste muziek. Strakjes onder andere muziek van Carol Emerald, Teddy Swims. Ik heb Prince and the Revolutions voor je klaarstaan. Maar ik heb ook deze heerlijke plaat voor je. In a Circle, Sweat.

vanmiddag met Cara Emerald op je radio en ik heb nog wat streeknieuws voor je. En daarvoor gaan we even naar Hengelo, want het energieloket van Hengelo geeft adviezen om ook op kleinschalige wijze energie te besparen. Er zijn nog veel dagelijkse zaken waar energie heen gaat zonder het direct te beseffen. Zo gaat het om apparaten helemaal uit te zetten in plaats van op standby. Trek opladers uit, stop contacten wanneer deze niet gebruikt worden en controleer ook even bijvoorbeeld apparaten op een timer of deze nog goed ingesteld staan. Alle kleine beetjes energie besparen helpt zeker wanneer je er niet dagelijks gewoonte van maakt. Wil je meer tips? Kijk dan even op de website hengelo.nl/duurzaam voor nog meer besparingstips. En meer over hier vind je natuurlijk op onze website 120.nl. Ah, en dit vind ik zo'n lekkere single. Hij heeft weer alweer een nieuwe uit trouwens, deze Teddy Swims. Ik weet niet of jullie al eens een keer gehoord hebben, maar dat is ook een hele lekkere, goede opvolger voor deze Mr. Know-It-All. En die hoor je nu hier op Twente FM.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: XXX Loets in Notten en Salzbergen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Notten en Salzbergen.
6: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
5: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
8: Want we will live in the brewery.
7: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
9: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De Europese voetbalbond UEFA en ook de KNVB willen af van FIFA-baas Infantino. Ze hebben het vertrouwen opgezegd na zijn plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. Het plan kreeg van alle kanten zoveel kritiek dat Infantino er nu toch maar van afziet. Maar dat vinden de bonden niet genoeg. In Amsterdam is het hoogtepunt van The Pride begonnen, de botenparade door de Amsterdamse grachten. Premier Jette vaart ook een stukje mee. De grachten zijn volgestroomd met bezoekers die niks van de vrolijke stoet willen missen. Er is extra veel beveiliging na de aanslag op de Pride vorig weekend in Berlijn. Een pand van de ING-bank aan de Amsterdamse Herengracht is ondergesmeerd met rode verf. Op social media zegt een actiegroep dat het een protest is tegen het hypocriete gedrag van ING. De bank sponsort Pride en doet daardoor pro-LHBTI, maar investeert wel in wapens en profiteert van de genocide in Gaza, zegt de groep. Marokko gaat ervoor zorgen dat de duizenden migranten die nog in Ceuta zitten, daar worden weggehaald. Er worden bussen ingezet om ze naar het station van Tanger te brengen. Gisteren en eergisteren bestroomden tienduizenden migranten uit Marokko en andere Afrikaanse landen Ceuta. De meeste zijn vrijwillig alweer teruggegaan. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. Tot 21 tot 27 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging door de grenscontroles. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Weekend Henk.

zaterdagmiddag met De La Soul aan het begin van het tweede gedeelte van Weekend Henk. Me, myself en I hoorde je zojuist en wil je zelf ook een plaatje aanvragen. Kan dat natuurlijk altijd. Vraag dan even aan via de 120 app en die app is gratis.

natuurlijk compleet overlast. Naar de politie ziet bij warmweer dan ook vaker burenruzies die uit de hand lopen. Daarom is ook de tip, geef elkaar een beetje de ruimte. Door een beetje rekening te houden met je buren kun je voorkomen dat je slepende ruzies krijgt die lang na de warmte weer aanhouden. Dus als je iets gaat doen, overleg dan even met de buren. Zeg even, ik heb vanavond een barbecue bijvoorbeeld, of ik heb een klein feestje in de tuin. Nog beter is, nodig je buren uit. Laat ik dan maar een plaatje erbij gaan zoeken die een beetje over het weer gaat, hè? Ja, waarom ook niet? Ja. Zo ben ik dan wel weer als dishokje zijn hier op Twente FM. We gaan even terug naar de jaren 90. Maakten we kennis met de formatie Crowded House. En hun grote hit was toen in die tijd, Weather With You. En je hoort hem nu op je radio.

0: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
1: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
2: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
1: De schaduwmakers uit het oosten.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery, in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedendag, mijn naam is Tanja Reinders. De politie heeft gisteravond 2 mensen aangehouden na een incident bij een horecagelegenheid aan de Perenstraat in Almelo. Agenten kwamen af op een melding van een conflict waarbij mogelijk met een vuurwapen was gedreigd. Bij onderzoek werd in een auto een op een vuurwapen lijkend voorwerp gevonden. De politie heeft het voertuig en het voorwerp in beslag genomen. Onderzocht wordt of het daadwerkelijk om een vuurwapen gaat. Reizigers in Twente moeten woensdag 9 september rekening houden met grote problemen in het openbaar vervoer. De vakbonden houden die dag een landelijke staking van 24 uur. Daardoor rijden er waarschijnlijk weinig tot geen Arriva-bussen, blauwnettreinen en NS-treinen. De bonden voeren actie tegen de kabinetsplannen om te bezuinigen op onder meer de WW en de WIA-uitkeringen. Ook in andere sectoren, zoals de havens, schoonmaak en de afvalverwerking, wordt die dag gestaakt. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een wat frisse start van de dag loopt de temperatuur vandaag toch nog op tot 24 à 25 graden. Daarbij schijnt de zon volop en het waait nauwelijks.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten vertraging tot aan de grens met Duitsland door controles. En daardoor ook viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf Zevenaar over 4 kilometer met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Je luistert naar Weekend Henk met Henk Ketting, Twente FM.

best een populaire toeristische gemeente. Maar er is nog veel meer mogelijk in de gemeente. Daarom spoort de gemeente ondernemers en organisaties aan om te kijken hoe zij het toeristisch aanbod verder kunnen versterken. De provincie Overijssel heeft hiervoor namelijk een nieuwe subsidieregeling voor beschikbaar. En die heet Nieuw aanbod, nieuwe gasten. De subsidie is vanaf 21 september aan te vragen. Maar men heeft dan wel een pre-advies nodig van Gasvrij Overijssel. En dat kan vanaf 1 september. De voorwaarden hiervoor zijn te lezen op de website regelen.overijssel.nl. Dus wil je meer weten? regelen.overijssel.nl. Daar vind je er meer van. En meer wil je weten ervan, dan... dit is geen Engels. Wil je er meer over weten? Dan ga je even naar onze website. ZFM. Handiger is nog om even onze app te downloaden. Ja, als je dan toch op vakantie gaat, heb je één vent altijd bij de hand. Hè? Natuurlijk, met het laatste nieuws uit de streek. Hoef je helemaal niks te missen. Hoef je ook helemaal niks te missen van de radio trouwens. Als je dat toch luistert.

zijn laatste. Dat is toch een lekkere plaat trouwens. Het is jammer dat de ene man niet meer optreedt vanwege zijn gezondheid en de andere man niet meer onder ons is. Ik heb het over Philip Bailey en Phil Collins. In de jaren 80 dachten ze, weet je wat, we kunnen samen wel een liedje maken. Nou, en dat hebben ze gedaan en het is ook een knijter van een hit geworden. En we draaien hem graag op je radiootje. Easy Lover nu op Twente FM.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
4: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Premier Rob Jetten heeft nog een stukje meegevaren tijdens de kanaalparade in Amsterdam. Niet op een feestschuit, maar op een kleine rubberboot van de organisatie. In de buurt van de Stopera maakte hij nog een paar ererondjes. Langs de route van de parade staat het vol met publiek. Bij de Prinsengracht is een tribune met plaats voor 10.000 mensen. Op de A12 bij de Duitse grens was gisteren een zware kettingbotsing en daar zit nu iemand voor vast. Bij het ongeluk reden twee vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Zes mensen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur van de achterste vrachtwagen zou het ongeluk hebben veroorzaakt. Hij is opgepakt. FIFA-baas Infantino moet opstappen, vinden de Europese voetbalbond UEFA en de KNVB. Ze zijn het vertrouwen helemaal kwijt na zijn omstreden plan om het WK onder te brengen in een bedrijf waar je aandelen van kunt kopen. De bonden zijn blij dat het plan is ingetrokken, maar vinden niet dat Infantino nog verder kan. Een meevaller voor mensen die in Amsterdam met het pontje over het IJ willen. De vier boten varen toch volgens de dienstregeling. Eerst waarschuwde vervoerbedrijf GVB nog dat er te weinig schippers zijn en er daarom minder pontjes zouden varen. Juist op een dag dat het in Amsterdam vanwege de kanaalparade extra druk is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag komen landinwaarts stapelwolken voor, maar in de kustgebieden schijnt de zon flink. Later lossen de wolken op en schijnt de zon volop. 21 tot 27 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

Soleil. Aan het begin van het derde gedeelte van Weekend Henk hier op Twente FM. Het laatste deel voor deze zaterdag 1 augustus 2026. En ik ben blij dat je erbij bent. Zet je radio maar een tandje harder. Burenruzie moet je niet hebben. Dat heb ik al eerder uitgelegd. Let even op elkaar. Hè? Maar net luid genoeg dat je ervan mee kan genieten. Ergens waar je maar ook bent. Ben je misschien aan het werk? Dat zou zomaar hebben kunnen. Hè? Er zijn ook mensen die zijn gewoon aan het werk in een

thuiswerken. Dan begint je weekend zo meteen, hè? Na 5 uur zullen we dat maar zeggen. Dan hoor je hem hier op je radio. The Weeknd. Michael Gray in dit geval. De OK Kids zomerweken zijn trouwens weer in volle gang. Ja, het worden leuke zomeractiviteiten gehouden voor de thuisblijvers. Met nu ook weer een hele spannende verhalenlijn. Zo staan dit jaar de 4 elementen centraal. Elke woensdag en zaterdag van 10 tot 6 wordt er gespeeld bij het Nutschool. Gericht op leeftijden van 5 tot en met 10 jaar. Maar er worden ook uitjes gehouden zoals een zwembadbezoek of een afsluitend uitje naar attractiepark Hellendoorn. Ook Kids is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meedraaien. Dus heb je tijd over in je vakantie en denk van, nou, vind ik wel leuk om even met kids op pad te gaan. Meld je dan even aan via oldenzaalkids.nl. Gaat allemaal te snel. Lees het even naar op onze website.

0: Grootste jubileum alle tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum alle tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets in Noorden en Salzbergen.
1: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
0: XXX Loets viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loets in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123 Deli.
3: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het Syrische gezin dat de afgelopen maanden meerdere keren doelwit was van vernielingen en brandstichting krijgt steeds meer steun uit gisteren. Na de reeks vernielingen en de recente autobrand laten buurtbewoners in een gezamenlijke verklaring weten volledig achter het gezin te staan. Volgens hen voelt inmiddels de hele straat de onrust en neemt het gevoel van onveiligheid toe. De bewoners hopen dat de rust terugkeert en roepen mensen met informatie op zich bij de politie te melden. Vrijdag zijn opnieuw 3 bewakingscamera's geplaatst bij de woning. Het afgelaste optreden van De Bas in Oldenzaal krijgt alsnog een vervolg. De legendarische Oldenzaalse band zou begin mei optreden bij de muziekkoepel in Park Stakenkamp. Maar door het slechte weer ging dat niet door. Komende zondag staan de muzikanten alsnog op het podium. Vooraf treedt de eveneens Oldenzaalse band The Days After op. De optredens zijn gratis te bezoeken. The Days After begint om 2:30. De Bas speelt vanaf 4:15. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. De temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Ook morgen zien we de zon en dan stijgen de temperaturen nog ietsje verder door. Morgen wordt het een graad of 29.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer file en 10 minuten vertraging door grenscontroles. En die controles worden ook uitgevoerd op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Daar rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk over 2 kilometer met ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl. Ja.

Pink en Runaway. En daarvoor die enige echte wereldhit van Charles en Eddie. Een eendagsvlieg in dit geval. Would I Lie to You. Zometeen heb ik nog muziek voor je van Shakira en Bruno Boy, Die Die. En daarvoor zit nog voor UB40 en Where Did I Go Wrong. En voor UB40 zit deze plaat, Michael Jackson en Beat It.

Die Die op je radio. Enexis is ook in deze tijd nog druk bezig met het verzwaren van het stroomnetwerk. Dit heeft een hoge prioriteit omdat het netwerk nu al moeite heeft met de grote energievraag en de druk door teruglevering van zonnepanelen. Om ook in de toekomst in de stroombehoeften te voorzien moet er nu veel werk verricht worden, zowel op buurt- als straatniveau. Maar dit kan wel enige overlast met zich meebrengen. Zo zaten huishoudens in Enschede Oost enige tijd zonder stroom. Maar als de werkzaamheden klaar zijn, is het netwerk wel goed voor de toekomstbestendigheid. Dus ja, dat willen we toch allemaal. Dus komen ze in je straat? Even geduld alstublieft.

blijf gewoon lekker zitten, want zometeen na 3 uur is hij gewoon weer hier op de radio. The one and only Mr. Michel Otter en zijn Ottershow. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur voor een nieuwe aflevering op je radio van Weekend Henk. De laatste plaat die ik aankondig is deze lekkere van Tom Cochran. Life is a Highway. Tot morgen.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vriegezellen jongs mee van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette verhoord, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT. In Goor en Nieuwheden.
7: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
8: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. De ING-bank doet aangifte tegen de mensen die hun pand hebben besmeurd in Amsterdam. De daders zeggen dat ING aan de ene kant geld steekt in de Pride, maar aan de andere kant geld verdient aan wapenhandel en de strijd in Gaza. Dat vinden ze hypocriet. ING is het er niet mee eens en stapt daarom naar de politie. In Lelystad zijn ze niet zo blij met een feest op het terrein van een compostfabriek. Het is namelijk een illegale raveparty en de politie heeft daarom nu ingegrepen. De tientallen feestgangers is gevraagd om te vertrekken. Hoe lang de raveparty in Lelystad al aan de gang was, is niet duidelijk. Op deze zwarte zaterdag is het op de wegen naar Zuid-Europa aanschuiven geblazen. In Frankrijk staan vakantiegangers uren in de file tussen Lyon en Marseille. En ook van Orange naar de Spaanse grens wordt je geduld op de proef gesteld. De drukte zou vanaf nu langzaam minder moeten worden. En in Pakistan is een beroemde bergbeklimmer om het leven gekomen bij een lawine. Nirma Poorja, bij ons bekend van een documentaire op Netflix, 14 Peaks, Nothing is Impossible. Daarin wordt ingezoomd op zijn prestaties. Zij beklom in 6 maanden tijd alle 14 bergtoppen in de wereld van meer dan 8000 meter. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. En het is tussen de 21 en 27 graden en er staat nauwelijks wind. En morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent.
11: Twente FM. Hoi, heerlijk dat jij ook gekozen hebt voor
0: Twente FM.
11: Lekker zitten, zet je hersenen uit en ga fantastisch genieten van...
0: De

0: We Got. Zo heet dit liedje van Robin Schulz en Kiddo. Een bijzonder goede zaterdagmiddag.
1: De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja, en dan voelt zo'n zaterdagmiddag toch heel anders dan een doordeweekse ochtend om 7 uur op de radio. Ja, ik vind het wel lekker even weer zo'n 3 uur 's middags in plaats van zo vroeg opstaan. Ja, vanochtend was het is toch echt minder vroeg eigenlijk wel, ja. Ja, de wekker ging om 7:45, geloof ik, met het voornemen om te gaan hardlopen. Ja, het was een voornemen dan, hè. Is niet gelukt. Hey, fijn dat je er bent bij de Otter Show op Twente FM. We hebben natuurlijk een heerlijke Otters ontdekking zometeen. We gaan even bellen met Merle. En voor de rest, zoals je dat gewend bent, op de zaterdagmiddag lekker veel muziek. En och, deze is wel fijn. Dit is Bruno Mars en On My Soul.

0: Samen met Jay-Z en daarvoor On My Soul van Bruno Mars.
1: Otters ontdekking.
0: Ja, het is wel even met een heel groot vergrootglas, met een enorme vergrotingsfactor zoeken. Want oh ja, er was echt wel een lijstje met nieuwe muziek afgelopen vrijdag. Afgelopen gisteren dan dus. Maar oh, het was wel moeilijk hoor. Er stond niet heel veel topkwaliteit in. Maar ik heb er één gevonden. Ja, gelukkig wel, gelukkig wel. Er stond minstens één goed liedje in. Nou, nee, ik zal even kijken in mijn lijstje. Hoeveel liedjes heb ik naar mijn eigen lijstje geëxporteerd? Dan moet ik even naar dit lijstje toe. En dan helemaal naar beneden scrollen. Dus even kijken. 1, 2... Nou, ik denk echt maar 2 liedjes. Ja. En één daarvan, die ga ik nu even draaien. Die andere die komt later vandaag ook nog wel even voorbij. Maar één daarvan, die ga ik draaien in dat kader.
1: Otters ontdekking.
0: Ja, dat bedoel ik inderdaad, ja. En dat is dit liedje. Oh, het gaat allemaal mis. Het loopt uit de hand. Dit liedje. Maar alle knopjes was ik kwijt. Dit liedje, dit is de nieuwe single van Ellie Goulding. En dat liedje dat heet Four Seasons.

Ah, lekker man. Zo'n dikke vette classic van Toto. Je hoorde Africa. En daarvan nog Never Forget You van Afrojack. En daar nog weer voor dus Otters Ontdekking. Ellie Goulding, het nieuwe singeltje Four Seasons. Wat een leuk liedje is dat. Ja. Hey, er staat nu een liedje in de playlist. En tijdtechnisch komt hij hartstikke goed uit. Want dan redden we het net niet tot een half vier, maar wel beter. Maar of ik er nou muzikaal gezien helemaal achter sta, dat is dan een tweede punt. Maar hey, ik hou me netjes aan de playlist. Ja, zo ben ik. Interessant.

0: jubileum aller tijden.
1: Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Norton en Salzbergen.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
3: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
4: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gluzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote voorraad. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
7: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het Syrische gezin dat de afgelopen maanden meerdere keren doelwit was van vernielingen en brandstichting krijgt steeds meer steun uit Geesteren. Na de reeks vernielingen en de recente autobrand laten buurtbewoners in een gezamenlijke verklaring weten volledig achter het gezin te staan. Volgens hen voelt inmiddels de hele straat de onrust en neemt het gevoel van onveiligheid toe. De bewoners hopen dat de rust terugkeert en roepen mensen met informatie op zich bij de politie te melden. Vrijdag zijn opnieuw 3 bewakingscamera's geplaatst bij de woning. Het afgelaste optreden van De Bas in Oldenzaal krijgt alsnog een vervolg. De legendarische Oldenzaalse band zou begin mei optreden bij de muziekkoepel in Park Stakenkamp. Maar door het slechte weer ging dat niet door. Komende zondag staan de muzikanten alsnog op het podium. Vooraf treedt de eveneens Oldenzaalse band The Days After op. De optredens zijn gratis te bezoeken. The Days After begint om 2:30. De Bas speelt vanaf 4:15. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. De temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Ook morgen zien we de zon en dan stijgen de temperaturen nog ietsje verder door. Morgen wordt het een graad of 29.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Hoppa, je hoorde Ricky Martin en Maria. Lekker zomerse muziek zo op de radio, maar dat past ook wel. Want het is ook wel lekker zomers weer, hè? Och, ik vind het een lekker weertje vandaag. Graadje of 24, niks mis mee. De komende dagen gaat die temperatuur weer fors omhoog, hè? Maandag was het misschien wel een graad of 33. Er is alweer code geel uitgegeven vanaf morgen. Ja, kijk uit, het wordt warm. Hoe gevaarlijk. Ja, denk ik. Nee, maar dat maakt mij verder niets voor uit. Als je maar rustig aan doet, lekker water drinkt, insmeert als je naar buiten gaat en op het heetst van de dag niet al te veel inspannende dingen doet, dan komt het vast en zeker wel goed. Zometeen Post Malone en Morgan Wallen op de zender met I Had Some Help. Eerst Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Held Some Help hoorde je van Post Malone en Morgan Wallen. En dat is wel iets wat iedereen wel eens nodig heeft, een beetje hulp. Niet om zomaar allemaal problemen op te lossen, maar misschien om gewoon even tot rust te komen. De dag net iets anders te bekijken. En nou, daar hebben we dan een hartstikke leuk itempje voor hier.
1: Even een moment van rust met Mindful Merle.
0: Inderdaad, Merle, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
2: Ja, goed.
0: Kom je de warmte een beetje door de afgelopen dagen?
2: Ja, het moet wel, hè?
0: Ja, je hebt geen keus, nee.
2: Je hebt niet echt een keuze, nee. We moeten er doorheen.
0: Ja, zo is dat. Hey, wat gaan we vandaag bespreken, Merle?
2: Vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ik tegenkwam in het boek Geweldloze Communicatie van Marshall Rosenberg.
0: Een klassieker.
2: Echt een klassieker. Ja. En ik dacht misschien is het leuk om daar eens over te hebben.
0: Zeker. En heb je er een quoteje bij?
2: Ja, de quote is: door anderen te analyseren, drukken we in wezen onze eigen behoeften en waarden uit.
0: Nou, leg die maar eens even uit.
2: Ja, dus eigenlijk wat het boek zegt, want het is een heel klein deel van het boek natuurlijk, maar wat het boek zegt is dat we heel vaak mensen als een soort van, we oordelen vaak moralistisch. Dus dan zeggen we bijvoorbeeld, iemand is lui of dat hoort niet of die persoon is bijvoorbeeld een mierenneuker of zo, weet je wel.
0: Ja, je maakt gewoon van een persoon maak je de actie.
2: Ja,
0: van de actie maak je de persoon, ja.
2: Ja, terwijl eigenlijk, en dat vond ik wel mooi inzicht, dat als je bijvoorbeeld zegt, je zegt iemand is een mierenneuker bijvoorbeeld, ik weet niet of ik dat trouwens
0: ja, dat
2: zeg,
0: is mooi, ja, ik heb wel een piepje denk ik ergens, komt allemaal goed. Ja, de censuurpiep komt erdoor. Maar
2: dat betekent eigenlijk alleen maar dat die persoon bijvoorbeeld meer op details gericht is dan ik wil, of dat ik zelf zou doen.
0: Ja.
2: Maar dat betekent niet dat, dat er per se iets met die persoon is. Hetzelfde als andere voorbeelden, dat iemand bijvoorbeeld lui is. Eigenlijk is die persoon niet objectief lui, maar die persoon ligt misschien vaker op de bank dan wij zelf zouden doen. Of dan wij als normaal of goed beschouwen.
0: Ja, ja.
2: Maar misschien is die persoon wel heel goed in uitrusten. Of heeft die bijvoorbeeld kan hij heel goed naar zijn lichaam luisteren, bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Ik zeg maar wat. Maar dat is dus eigenlijk heel, heel vervelend voor onze relaties soms, want mensen die gaan zich op basis van dit soort moralistische oordelen soms toch wel schuldig voelen of slecht voelen over zichzelf. En die gaan ook soms zelfs dat over zichzelf geloven. Als je dat maar vaak hoort als kind bijvoorbeeld of als puber, van je bent lui. Het kan zo zijn dat je dat
0: precies.
2: Echt over jezelf gaat geloven.
0: Ja, dan vind je dat ook echt van jezelf. Ja, dat zou niet leuk zijn.
2: Nee. En het is zelfs ook zo bewezen dat in culturen waar dit dus minder gebeurt, dus waar minder wordt uitgegaan van dat iets dat goed of slecht is, daar is letterlijk gewoon minder geweld in die cultuur. Dus het is ook op een maatschappelijk vlak is het heel interessant om eens te kijken van goh, hoe doen we dat nou en kunnen we dit op een andere manier uiten? En dat gaat dus ook, dat wordt al verder uitgelegd in dat boek, hoe je dus op een goede manier ook je gevoelens en je verzoeken eigenlijk kan uiten naar mensen op een manier dat wel bijdraagt aan de communicatie en dus
0: precies.
2: De geweldloosheid eigenlijk van de relatie.
0: Nee, ja, dat doet me een beetje denken aan mijn andere werk. Dit is natuurlijk mijn hoofdwerk, maar ik werk ook nog in het onderwijs. Een van de dingen die ik daar ook in heb geleerd is dat ik eigenlijk nooit met leerlingen aanspreek als wat ben jij toch een vervelend rotjoch. Dat deed ik sowieso al nooit. Maar dat je dan zegt, hey, ik vind het gedrag van je nu echt niet leuk. Op zich ben je een leuk vent, maar dit gedrag is echt niet oké, moet je niet meer doen. Dat veel beter helpt in de relatie met het kind dan wanneer ik hem inderdaad zeg van wat ben jij een rotjoch. Dus dat sluit daar heel mooi bij aan.
2: Ja, inderdaad. Dus inderdaad dan heb je het ook meer over het gedrag benoemen in plaats van de persoon.
0: Ja, precies. Mooi. Hey, zijn we rond? Heb je de quote nog een keer?
2: Ja, de quote was: door anderen te analyseren drukken we in wezen uit. Drukken we in wezen onze eigen behoeften en waarden uit.
0: Helemaal goed. Volgens mij is die helemaal rond. Dankjewel, Merle, en graag tot volgende week.
2: Yes, tot volgende week.
1: Even een moment van rust met Mindful.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Road doet dat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: www.nl/luister.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault-dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
4: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Op het station van Duivendrecht is geschoten, vanmiddag op een van de perrons. Niemand werd geraakt. De schutter is gevlucht en loopt nog altijd vrij rond. Getuigen van het schietincident moeten zich melden bij de politie en die is ook op zoek naar camerabeelden. Goed nieuws over de grootste natuurbrand in jaren in Frankrijk, bij Bordeaux. Het vuur is eindelijk onder controle en breidt zich niet meer uit. Maar de brandweer kan nog niet achteroverleunen, want er zijn nog altijd brandhaarden. Duizenden mensen in het gebied zijn blij, want zij mogen weer terug naar huis. De botenparade van de Pride in Amsterdam is meestal een vrolijke boel, maar niet altijd. Er vaart namelijk ook een boot mee van een organisatie die aandacht vraagt voor daklozen. Op de boot zijn tenten neergezet en die staan symbool voor de 3000 queers in Amsterdam die geen dak boven hun hoofd hebben. En de Tour de France is weer helemaal van vooraf aan begonnen, maar dit keer met de vrouwen. Wij hebben er goede herinneringen aan, want de Tour werd al twee keer gewonnen door Nederlanders, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. En die laatste is ook nu weer een van de favorieten. De eerste etappe is in Zwitserland. Het weer nu van Weer Online. Zonnige periode en sluierwolken en tussen de 21 en 27 graden. Staat nauwelijks wind en morgen is het nog een paar graden warmer. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Het is zomer in Twente.

0: Nee, maar ik kan me zomaar voorstellen dat je niet dagelijks Persisch spreekt of Farsi, wat dan officieel die taal is. Azizam, dat betekent mijn liefste of mijn geliefde.
1: De Otter Show met Michel Otter, Twente FM.
0: Ja, die Ed Sheeran schreef dat liedje dan weer voor zijn liefste, Sherry. Dat vind ik ook wel leuk, Mon Sherry. Ja, dat is ook wel leuk, mijn liefste. Ah, die vrouw heet echt Sherry, je kan daar ook niks aan doen. Ja. Of ze is vernoemd natuurlijk naar een drankje, dat kan natuurlijk ook, hè. Ja. Hey, welkom, dit is de Otter Show op Twente FM. Het is 4 uur geweest. Fijn dat je luistert. Kan ik iets voor je betekenen? Stuur even een berichtje via de berichtenbox op twentefm.nl. Beloof niet dat ik dat dan vandaag al meteen behandel, maar dan komt het in elk geval morgen voorbij. Ja, zullen we dat afspreken? De dingetjes die vandaag binnenkomen, die doe ik morgen. Want eigenlijk heb ik mijn showtje al wel vol gepland. En ik ben ook wel heel tevreden met wat er allemaal gepland staat. Dus ja. Ja, het is gewoon een beetje egoïsme, daar ben ik me bewust van. Ja, ja. Zometeen hebben we een heerlijke Otter Show Essential. Vind ik zelf tenminste. Ik heb nog een lekker uittipje dit uur. En natuurlijk gewoon, zoals je dat gewend bent, lekker veel muziek. Dit liedje, och, die is zo fijn.

0: Yes, zo heet die band dan, hè? Owner of a Lonely Heart.
1: De Otter Show Essential.
0: Ja, dit is bizar wat ik nu even ga doen. De Otter Show Essential, een liedje van een artiest. Dat liedje moet je gehoord hebben, anders heb je die artiest niet gehoord. Ik was even aan het googlen naar iets recents. En er is eigenlijk niet zo heel veel gaande in Nederland of in België. Of... Maar één ding is in België nu gaande. Dat is gisteravond begonnen. Ik ken dit eigenlijk niet, ja, alleen van naam. Ik wist verder niet zo goed wat het allemaal precies was. Maar de Lokerse Feesten. De Lokerse Feesten. Dat is een week lang, meer dan een week. 10 dagen lang. Anderhalve week kun je het ook wel noemen. Elke avond alleen maar topartiesten op het podium. Nee, maar echt waar. Echt waar. Zullen we eens een klein beetje door dat programma heen lopen? Wat dacht je van Pommelien Thijs, Oscar and the Wolf, Editors, Lenny Kravitz, Tom O'Dell, The Human League, Gary Newman, Diana Ross, Bente. Ah, ga ze nog maar even door. Gewoon 10 dagen lang alleen maar topartiesten. En nu staat er morgenavond om 7:15 een dik, vet, jaren 80 icoon. Tenminste, nou, dat denk ik wel. Ja, ik vind het echt gek. En die hebben ook echt wel een essential. Echt wel een liedje die je gehoord moet hebben. En die ga ik dus even draaien nu. Dit is Soft Cell met Tainted Love.
1: Otters ontdekking.
0: Nee, verkeerde jingle.
1: De Otter Show Essential.

Het is daarvoor dus nog Soft Cell en Tainted Love, Autoshow Essential. Ja, echt gek man, die Lokerse feesten. Ik ga volgend jaar daar naartoe. Dus blijkbaar altijd in de zomervakantie of zo, denk ik. Dan ga ik gewoon daar een huisje boeken en dan ga ik in vervolg altijd naar die concerten toe. Ik ga even uitzoeken wat het kost. Daar kom ik straks even op terug. Ik ben heel benieuwd.

0: en viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loots in Noorden en Salzbergen.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: XXX Loots viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu tot wel 48% met de vriendschapskaart. XXX Loots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in the brewery.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het Syrische gezin dat de afgelopen maanden meerdere keren doelwit was van vernielingen en brandstichting krijgt steeds meer steun uit Geesteren. Na de reeks vernielingen en de recente autobrand laten buurtbewoners in een gezamenlijke verklaring weten volledig achter het gezin te staan. Volgens hen voelt inmiddels de hele straat de onrust en neemt het gevoel van onveiligheid toe. De bewoners hopen dat de rust terugkeert en roepen mensen met informatie op zich bij de politie te melden. Vrijdag zijn opnieuw 3 bewakingscamera's geplaatst bij de woning. Het afgelaste optreden van De Bas in Oldenzaal krijgt alsnog een vervolg. De legendarische Oldenzaalse band zou begin mei optreden bij de muziekkoepel in Park Stakenkamp. Maar door het slechte weer ging dat niet door. Komende zondag staan de muzikanten alsnog op het podium. Vooraf treedt de eveneens Oldenzaalse band The Days After op. De optredens zijn gratis te bezoeken. The Days After begint om 2:30. De Bas speelt vanaf 4:15. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. De temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Ook morgen zien we de zon en dan stijgen de temperaturen nog ietsje verder door. Morgen wordt het een graad of 29.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

lekker hè. Swing on Sister met Surrender hoor je bij de Otter Show op Twente FM. Goedemiddag, fijn dat je luistert. Het is alweer 4:30 geweest. Die tijd die vliegt als je lol hebt. Het is trouwens ook al 4:30 geweest. Ook 4:30, maar dus ook 4:30. Ja. Zo snel vliegt die tijd dus dat ik zelf de tijdmelding niet meer goed heb. Ja. Oh, heerlijk man. Zometeen heb ik een heerlijke uittip voor je. Voor de komende week volgens mij is dat. En ja, ik ben er een paar keer langs gefietst namelijk vandaag. Deze week, vandaag ook. Vanochtend, toen ik naar mijn vader fietste. Vanuit Borne, helemaal naar Enschede. Oh, zweet stond me blank op de rug, kan ik je vertellen. Maar hoe dan ook, ik zag het een paar keer op een poster hangen. Ik denk, oh, dat moet ik even benoemen. Want dat is wel heel erg leuk. Ja, maar dat komt zo meteen. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. Ook Mary Mary met Shackles. En dit is Alex Warren en Fever Dream.

Je liedje Shackles, Praise You. En daarvoor nog Fever Dream van Alex Warren. Hey, ik heb een dikke vette uittip voor je. Want je moet toch een beetje ontsnappen aan de dagelijkse realiteit. Daarom heet dit item ook Otters Ontsnapping. Ja. En eigenlijk ben ik misschien wel een weekje te vroeg. Maar het is ook iets waar ik je een beetje op wil voorbereiden. Want dan kun je daar ook een beetje rekening mee houden de komende tijd. Want het GJ van Heekpark verandert volgende week opnieuw in een openluchtbioscoop. Van 9 tot en met 13 augustus is er elke avond om 9:10 ongeveer een film te zien in het Volkspark. De entree is gratis en consumpties die kun je dan weer halen bij het theehuis al daar. En er zijn een vijftal verschillende films die draaien. Op zondag Paddington, op maandag Lady Bird, op dinsdag Mary and Max, op woensdag Thelma and Louise en op donderdag The Worst Person in the World. Nou ja, het is hartstikke tof. Je kunt niet reserveren, dus je moet gewoon op tijd bij zijn voor een mooi plekje. En ja, volgens mij is het hartstikke gaaf om daar, als het een beetje lekker weer is, op een lekker lome zomeravond even rond te hangen in dat park. In het GJ van Heekpark dus. Vanaf zondag 9 augustus. Movies at the Park.

Jongens, dan ben je toch weer zo terug in de jaren 80 met Too Many Broken Hearts van Jason Donovan, daarvoor ook nog Medusa en James Carter en Ellie Duey met Bad Memories. Bijna 5 uur alweer. Tijd voor het nieuws van 5 uur, maar eerst nog even band met die lekkere single van haar. Dit is 3, 2, 1.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vet maak je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maak je, kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: en Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging, de beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
7: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
8: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. Hoog bezoek op de botenparade in Amsterdam van premier Jette. Hij ging een stukje mee met een boot en zei dat deze dag belangrijk is voor iedereen die een beetje anders is. Volgens hem wordt deze groep zeker nog niet door iedereen geaccepteerd. Hij doelt onder meer op de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De politie is op zoek naar een man die vanmiddag zou hebben geschoten op het station van Duivendrecht. Het gebeurde op een van de perrons. Niemand werd geraakt, er zijn dus geen gewonden. De politie hoopt dat getuigen iets van zich laten horen. En camerabeelden van het incident zijn ook welkom. Grote schade door een storm gisteravond in een populair bos in het oosten van Duitsland. Het bos is voorlopig gesloten, want overal liggen omgewaaide bomen. En dat is nog niet het ergste, want een man kwam om het leven toen hij onder een boom terecht kwam. En 10 anderen raakten gewond. En in Zwitserland is de Tour de France voor vrouwen begonnen. De eerste etappe is een rit van 140 kilometer die eindigt in Lausanne. En daarna krijgt een peloton nog 8 etappes voor ze kiezen. Een van de favorieten voor de eindzege is Demi Vollering. Ze heeft de Tour al eens gewonnen. Het weer nu van Weer Online. Het is ook de komende uren lekker om buiten te zijn, maar vannacht koelt het flink af en dat gaan ze vooral in het noorden merken. Daar wordt het 9 graden. En morgen kan het wel 32 graden worden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De Otter Show. Michel Otter.

0: was ik dat? Een rock DJ, hè? Draaide ik alleen maar rockmuziek in mijn radioprogrammaatje. Dat radioprogramma dat heet ook Rock Crown. Dus ja, dat spreekt me wel aan eigenlijk, dit liedje. Robbie Williams hoorde je. Jouw keuze in
1: Twente. De Otter Show met Michel Otter. Twente FM.
0: Ja. Zullen we gewoon een uurtje rockround doen hier op de zender nu? Gewoon lekker, alleen maar rockmuziek. Nee, ga ik niet doen. Dan krijg ik ruzie met de baas. Nou, dat wil ik niet. Ik hou niet van ruzie. Nee, dus dat ga ik helemaal niet doen. Nee, joh. Waarom zou ik dat doen? Hey, fijn dat je er bent. Laatste stukje van de Otter Show op deze zaterdagmiddag. En zoals te doen gebruikelijk is dat laatste uurtje altijd een beetje, ja, toch nog wat meer muziek dan we eigenlijk ook al in die eerste twee uur doen. Gewoon omdat, ja, je moet je concentreren op je eten. Je moet je niet verslikken in alles wat ik aan het vertellen ben. Of je moet je concentreren op je receptje die je uit moet voeren. Of, nou, daar kun je niet al te veel gebabbel bij gebruiken, nee. Hey, en over rock DJ gesproken, ik wil wel even een rock liedje draaien.

talk to you. En daarvoor draai ik ook nog Gerben. Dat vind ik tief. Hey, fijn dat je bent bij de Opstoot 20%. Meteen hoor je Charlie Puth en Selena Gomez. We don't talk anymore.

Perfect World van Huey Lewis en The News. En daarvoor ook nog We Don't Talk Anymore van Charlie Puth en Selena Gomez. Hey, goedemiddag, Twente FM. Twente wordt wakker, is dit niet? Nee, we zijn al lang wakker. De autoshow is dit. Ik zit zo in het ritme. Dat ik gewoon Twente wordt wakker zeg. Nou ja, zeg. Maakt niet uit. Hey, ik heb goed nieuws voor Sam Fenner en Olivia Dean. Ze weten het al hoor, dus het is niet dat ze dit nu voor het eerst horen. Ik heb goed nieuws over, dat dan misschien wel. Want ze hebben samen een record verbroken in Engeland. Dat eigenlijk al 73 jaar stond. Het record van langst genoteerde nummer 1 hit in de Britse hitlijst. Dat stond op naam van iemand anders. Dat is in 1953. Dat stond op 17 weken. En nu staan zij 18 weken op nummer 1.

0: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
2: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356-810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, om meun nog grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedemiddag, mijn naam is Tanja Reinders. Het Syrische gezin dat de afgelopen maanden meerdere keren doelwit was van vernielingen en brandstichting krijgt steeds meer steun uit gisteren. Na de reeks vernielingen en de recente autobrand laten buurtbewoners in een gezamenlijke verklaring weten volledig achter het gezin te staan. Volgens hen voelt inmiddels de hele straat de onrust en neemt het gevoel van onveiligheid toe. De bewoners hopen dat de rust terugkeert en roepen mensen met informatie op zich bij de politie te melden. Vrijdag zijn opnieuw 3 bewakingscamera's geplaatst bij de woning. Het afgelaste optreden van De Bas in Oldenzaal krijgt alsnog een vervolg. De legendarische Oldenzaalse band zou begin mei optreden bij de muziekkoepel in Park Stakenkamp. Maar door het slechte weer ging dat niet door. Komende zondag staan de muzikanten alsnog op het podium. Vooraf treedt de eveneens Oldenzaalse band The Days After op. De optredens zijn gratis te bezoeken. The Days After begint om 2:30. De Bas speelt vanaf 4:15. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Vandaag is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. De temperatuur ligt rond de 24 à 25 graden. Vanavond blijft het lang aangenaam. Ook morgen zien we de zon en dan stijgen de temperaturen nog ietsje verder door. Morgen wordt het een graad of 29.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek.

0: Changes. Changes, Ilse de Lange. Daarvoor ook nog nieuws en daarvoor Molleco met Sing It Back. Ja, fijne muziek hier op Twente FM. En daar gaan we gewoon lekker mee door. Waarom ook niet? Army of Lovers hoor je nu. En Obsession.
1: Obsession.
0: Dat zeg ik net.

Zou dit liedje over mij gaan? Zou zomaar kunnen. The Boss hoorde je van The Braxtons. En daarvoor nog Army of Lovers en Obsession. Het is vandaag 1 augustus, lieve mensen. De 8e maand is gestart. En het is op dit moment een beetje rustig in muziekland. Er zijn eigenlijk niet zoveel concerten gaande. Er is wel een heel leuk festival dus gaande. Hè? De Lokerse Feest, daar heb ik jullie al over verteld in deze aflevering. Maar dat is in België, dus dat telt niet. Maar hier in de regio is niet zoveel te doen. Maar over 3 weken, op zaterdag 22 augustus... dan is Nijverdal the place to be, het openluchttheater al daar. Want daar treden dan samen op Higo en Wies. En Wies, die ga ik nu even voor je draaien om alvast in de stemming te komen. Dit is het liedje en dat liedje heet Radio Stilte.

ik vond het toch leuk om even dan ook dit liedje maar te draaien van Hiegel. Alles wat ik zoek. En daarvoor dus Wies en Radio Stilte. En op 22 augustus staan ze dus samen in het Openluchttheater in Nijverdal. En raad eens wie er al kaartjes heeft. Ja, natuurlijk ga ik daar naartoe. Oh, ik heb er nu al zin in. Dit is ook tof. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Swims. Ja, Teddy. Die is niet meer zo'n teddybeer op het moment. Nee, hij heeft een beetje ruzie thuis. Sterker nog, zijn vrouw en hij gaan uit elkaar. Dat is toch ook droevig. Ja. Ja, het is niet anders. Hey, de Autoshow zit erop voor vandaag. Morgen, dan is weer een nieuwe. Ik had al eerder gezegd in de show vandaag, als je verzoekjes hebt, stuur ze maar gewoon in en dan kan ik ze morgen behandelen. Ja, en morgen heb ik ruimte op de playlist. Vandaag was het ingewikkeld, maar morgen komt dat helemaal goed. Dus berichtjes via de berichtenbox op twentefm.nl. Dan komt dat goed.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens de mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Daily bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123daily.nl.
6: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
7: Mooi Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
8: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Bezoekers van de Pride in Hamburg hebben zich niet uit het veld laten slaan door de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden. Honderdduizenden mensen liepen mee in een mars met regenboogvlaggen. Hamburg had extra agenten ingezet, want de schrik zit er nog altijd flink in Duitsland. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen konden doorreizen naar Europa. Het is weer rustig in Lelystad, waar de politie een eind moest maken aan een illegale raveparty op een industrieterrein. De feestgangers gingen uit zichzelf weg. Er is wel iemand opgepakt. Een persoon die onder invloed achter het stuur was gekropen. Hoe lang het feest heeft geduurd is niet duidelijk. En premier Jette heeft een stukje meegevaren op de botenparade in Amsterdam. En hij had het zichtbaar naar zijn zin. Hij zei dat dit soort dagen nodig blijven. Er was ook een demonstratie door mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Ze probeerden de boten te blokkeren, maar dat mislukte. Het weer nu van Weer Online. Ook de komende uren is het nog lekker om buiten te zijn. En vannacht dan koelt het flink af. Gaan ze vooral voelen in het noorden. Het kan daar 9 graden worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Automobilisten moeten rekening houden met een afsluiting van de op- en afrit van de A1 bij Deventer-Oost richting Apeldoorn. Rijkswaterstaat heeft de aansluiting uit voorzorg afgesloten nadat bij een inspectie schade aan het viaduct werd ontdekt. Door weggespoeld zand en grond bestaat het risico dat het wegdek verzakt. Verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Badmen. Hoe lang de afsluiting duurt, dat is nog niet bekend. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in de Twentse gemeente uit gaat zien. Want gemeenten mogen namelijk uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Na een prima zomerse dag blijft het ook vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en daarbij kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend starten we de dag dan ook wat frisser met zo'n 10 graden. Maar later op de dag is er volop zon en dan kan het lokaal zomaar 30 graden worden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat? Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Op de boterparade in Amsterdam was het niet overal feest. Er was ook een demonstratie van mensen die aandacht vroegen voor Gaza. Ze hadden hun pijlen gericht op een boot van een Duitse bank die zou investeren in bedrijven die gelinkt worden aan het Israëlische leger. De boot werd bespoten met verf. Bezoekersaantallen in Amsterdam zijn nog niet bekend, maar ze zijn er wel van de Pride in Hamburg. Er waren 300.000 mensen, een record. De beveiliging in Hamburg was flink aangescherpt vanwege de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn een week geleden, maar er waren geen incidenten. Er zijn vannacht 2 schietpartijen geweest in Horen. Ze waren kort na elkaar op verschillende plekken en er zou ook gevochten zijn. De politie weet nog niet of er een verband is bij het geweld, maar houdt daar wel rekening mee. Niemand raakte gewond en er is ook nog niemand opgepakt. En Nederlands succes in de Tour de France voor vrouwen. Lorena Wiebes heeft de eerste etappe gewonnen naar het Zwitserse Lausanne. Ze start morgen in de gele leiderstrui. De rit was 140 kilometer lang en eindigde in een massasprint en daarin werd Demi Vollering derde. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. En morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van tussen de 26 en 31 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente FM zaterdagavond.

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
3: Hou je huis koel. Knippers zonwering heeft een doel.
2: De schaduwmakers uit het oosten.
4: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
5: Want we will live in the brewery.
4: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
8: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Automobilisten moeten rekening houden met een afsluiting van de op- en afrit van de A1 bij Deventer-Oost richting Apeldoorn. Rijkswaterstaat heeft de aansluiting uit voorzorg afgesloten nadat bij een inspectie schade aan het viaduct werd ontdekt. Door weggespoeld zand en grond bestaat het risico dat het wegdek verzakt. Verkeer wordt omgeleid via de aansluiting Badmen. Hoe lang de afsluiting duurt, dat is nog niet bekend. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in de Twentse gemeente uit gaat zien. Want gemeenten mogen namelijk uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. En tot slot is hier nog het weer voor Twente. Na een prima zomerse dag blijft het ook vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en daarbij kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend starten we de dag dan ook wat frisser met zo'n 10 graden. Maar later op de dag is er volop zon en dan kan het lokaal zomaar 30 graden worden.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
4: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
3: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
6: Twente FM Nieuws. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Amsterdam stond in het teken van de boterparade en het was een gezellige dag zonder incidenten. Dat zegt de organisatie. Die denkt dat het dit keer extra druk was met mensen die het juist nu belangrijk vinden om de queergemeenschap te steunen. Tolerantie voor deze groep neemt namelijk af en er is geweld. Er waren wel demonstraties in Amsterdam van mensen die aandacht vroegen voor de situatie in Gaza. Zo werd een boot van een Duitse bank besmeurd met verf, omdat de bank gelinkt wordt aan het Israëlische leger. En ergens anders werd geprobeerd om de boterparade tegen te houden, maar dat mislukte. Het bestuur van de FIFA moet flink op de schop, zeggen landen in Noord- en Midden-Amerika. Ze vinden dat FIFA-baas Infantino nu te veel macht heeft en dingen in zijn eentje beslist. Denk aan zijn plannen om het voetbal nog meer te commercialiseren. En de landen sluiten ook niet uit dat Infantino weg moet bij de FIFA. En wielrenner Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen gewonnen. En dat levert haar ook de gele leiderstrui op. Wiebes ging als eerste over de finish in het Zwitserse Lausanne na een lange massasprint. En daarin rekende ze onder meer af met Demi Vollering, die derde werd. Het weer nu van Weer Online. Het gaat vannacht flink afkoelen in het noorden. Het kan daar wel 9 graden worden. Morgen wordt warme lucht aangevoerd en dat zorgt voor hoge temperaturen van rond de 30 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM zaterdagavond.

0: klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
1: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is de koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
2: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzink Bouwmaterialen.eu.
3: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in de Twentse gemeente uitziet. Gemeenten mogen namelijk uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. Archeologen hebben op de Hambergen S in Ente inmiddels ruim 50 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2000 tot 3000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een prima zomerse dag blijft het ook vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en daarbij kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend starten we de dag dan ook wat frisser, met zo'n 10 graden. Maar later op de dag is er volop zon en dan kan het lokaal zomaar 30 graden worden.
4: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager

0: fm.nl/luister.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Zij hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
3: Woi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
7: Twente FM Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. FIFA-baas Infantino komt steeds verder in het nauw. Landen in Noord- en Midden-Amerika hebben geen vertrouwen meer in hem en willen een ander bestuur. Dan kan hij niet meer dingen op zijn eigen houtje beslissen. De landen staan niet alleen, de KNVB en de UEFA zien Infantino ook niet meer zitten. In de binnenstad van Moskou is vanavond een ontploffing geweest bij een café. Zeker 3 mensen zijn om het leven gekomen en er zijn ook 15 gewonden. Er is verder weinig bekend over de ontploffing, zo is niet duidelijk wie erachter zit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Verdriet in Lelystad, waar gisteren een bejaarde vrouw werd aangereden door een auto bij een supermarkt. Ze kwam klem te zitten bij een muur en overleed. Bij de supermarkt was het een komen en gaan van mensen die bloemen neerlegden. Ze denken dat er geen opzet in het spel was bij het ongeluk. En president Trump ligt overhoop met zijn eigen ministerie van Justitie. Het gaat over de beroemde vijver in Washington bij het monument van Lincoln. Trump liet de vijver opknappen, maar de verf liet los en het water werd groen. Trump beweerde dat de vijver vernield was, maar justitie zegt dat het gewoon slecht was gedaan. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af na 8 graden in het noorden, 16 in het zuiden. Morgen volop zon en er wordt ook warme lucht aangevoerd. En daardoor kan het 30 graden of meer worden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Het is zomer in Twente.

0: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waai je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rockamesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
4: Want we will live in de brouwerie.
3: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in de Twentse gemeente uitziet. Gemeenten mogen namelijk uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. Archeologen hebben op de Hambergen S in Enter inmiddels ruim 50 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2000 tot 3000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een prima zomerse dag blijft het ook vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en daarbij kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend starten we de dag dan ook wat frisser, met zo'n 10 graden. Maar later op de dag is er volop zon en dan kan het lokaal zomaar 30 graden worden.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Jazeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budget-adres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
6: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
7: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
8: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
9: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
8: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een enorme chaos in de binnenstad van Moskou, waar een ontploffing is geweest in een restaurant. Er zijn zeker 3 doden en 15 gewonden. Er is nog veel onduidelijker over de ontploffing. Wat wel zeker lijkt is dat een van de doden een Russische generaal was. Hij vierde zijn verjaardag daar. De boterparade in Amsterdam was ook een dag van veel politie en betonblokken. Dat te maken met de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn vorige week. Sommige mensen waren blij dat Amsterdam extra maatregelen had genomen. Het gaf ze een veiliger gevoel. Er waren geen incidenten in Amsterdam. Italië maakt werk van de migrantencrisis in het Spaanse Ceuta. Zo wordt er extra gecontroleerd op het vliegveld van Rome. Iedereen uit Spanje wordt eruit gepikt. Ceuta ligt in Marokko en werd deze week bestormd door duizenden migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Zijn de laatste dagen geteld van FIFA-baas Infantino. Hij verliest in ieder geval steeds meer steun. Landen in Noord- en Midden-Amerika, de UEFA en de KNVB hebben het helemaal gehad met hem. Infantino kwam onder vuur te liggen omdat hij het voetbal nog commerciëler wilde maken. Hij heeft dat plan intussen ingetrokken. Het weer nu van Weer Online. Het wordt een koude nacht in het noorden met 8 graden, in het zuiden 16. En morgen volop zon en er wordt dan ook warme lucht aangevoerd, waardoor het 30 graden of meer kan worden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
3: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, mijn naam is Tanja Reinders. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland een verbod op consumentenvuurwerk. Toch is nog niet duidelijk hoe de jaarwisseling er in de Twentse gemeente uitziet. Gemeenten mogen namelijk uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld verenigingen. Almelo wil daar geen gebruik van maken en houdt vast aan een volledig vuurwerkverbod. Veel andere gemeenten, waaronder Enschede en Haaksbergen, wachten eerst het overleg van de Twentse burgemeesters in september af. Archeologen hebben op de Hambergen S in Ente inmiddels ruim 50 prehistorische graven ontdekt. De opgraving is nog maar halverwege. Ook zijn onder meer een bronzen halsketting en een armband gevonden. De graven dateren uit de bronstijd en de ijzertijd van zo'n 2000 tot 3000 jaar geleden. De onderzoekers verwachten de komende

0: weken nog meer bijzondere vondsten te doen. Vrijwilligers die willen meehelpen, die zijn daarbij welkom. En als laatste is hier nog het weer voor Twente. Na een prima zomerse dag blijft het ook vanavond nog lang aangenaam. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en daarbij kan een mistbank ontstaan. Morgenochtend starten we de dag dan ook wat frisser, met zo'n 10 graden. Maar later op de dag is er volop zon en dan kan het lokaal zomaar 30 graden worden.
1: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwam ineens dat mannengriep tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
6: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
7: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn er 13 doden en heeft niemand de crash overleefd. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte boven de Nazca-lijnen, een toeristische archeologische attractie in het zuiden van Peru. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen en 15 mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Op sociale media zijn berichten over een gaslek, maar er gaat ook het verhaal dat het een aanslag was op een hoge Russische militair die in het restaurant zijn verjaardag vierde. De organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. En in een verdachte auto in Bilthoven, waardoor gisteravond ruim 40 flatwoningen werden ontruimd, lagen geen gevaarlijke stoffen, maar harddrugs en vuurwapens, meldt RTV Utrecht. De auto moest stoppen na een politieachtervolging en er zijn 3 mensen aangehouden. Toen bleek dat er geen gevaar meer was, mochten alle bewoners weer naar huis. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veuroord. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, gore nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
3: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden en raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die ook slachtoffer is. In Peru is een vliegtuig met toeristen neergestort. Volgens Peruaanse media zijn alle inzittenden om het leven gekomen. Aan boord waren 2 piloten en 11 toeristen, maar uit welk land is nog onduidelijk. Het vliegtuig crashte tijdens een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen, een toeristische attractie van tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij een verkeersongeluk in Veghel zijn vanavond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende reden raakte de auto van de weg en reed een paar honderd meter verderop de bossen in. Daar kwam de auto tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie er in de auto zaten en hoe oud ze zijn. En de organisatie van Pride Amsterdam kijkt tevreden terug op de Canal Parade. Aan de botenparade door de grachten deden 80 schepen mee. Winnaar was de boot waarop de presidenten Trump en Poetin te zien waren als kussend stel. Langs de kant was het druk, maar er zijn nog geen cijfers over het aantal bezoekers. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM.

nummer 1 radiostation voor Twente. Goedemiddag, fijne muziek van Sting zojuist. En if you love somebody, set them free. Het is alweer 10 minuten over, zometeen muziek van Gabriel, Tina Turner. En dit zijn eerste The Backstreet Boys. Everybody.

tickets anymore.

0: onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staalgave tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen. Ja.
3: Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. Bij een crash met een toeristenvliegtuig in Peru zijn 13 mensen omgekomen, maar geen Nederlanders. Naast de 2 piloten waren 11 toeristen aan boord uit Duitsland, Spanje en Italië. Na de crash vloog het toestel in brand. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat is een toeristische attractie van oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zeker 7 doden gevallen. Het gebeurde een dag na de deal van president Trump met Hamas. Waarin is afgesproken dat de organisatie de wapens inlevert en Israël zich terugtrekt uit Gaza. Volgens het Israëlische leger waren meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas het doelwit. 1 daarvan zou naast een ziekenhuis liggen, dat Hamas gebruikt als schuilplaats. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf. Er raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn verjaardag vierde. Het is nog onduidelijk of die het doelwit was en zelf ook slachtoffer is. En bij een eenzijdig verkeersongeluk in Veghel zijn afgelopen avond 4 mensen gewond geraakt, van wie 1 zwaar gewond, meldt Omroep Brabant. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto waarin ze zaten van de weg en kwam een heel eind verder tegen bomen tot stilstand. Het is nog onduidelijk wie in de auto zaten en hoe oud ze zijn. Het weer dan van weer online. Het koelt vannacht af naar 8 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Morgen veel zon en dan krijgen we te maken met warme lucht uit het oosten. Het wordt dan van noord naar zuid 26 tot 31 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe zat dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Peter van Oudheusden. In het toeristenvliegtuig dat in Peru is neergestort zaten geen Nederlanders. Alle 13 inzittenden zijn om het leven gekomen. Naast de twee piloten zaten in het toestel toeristen uit Duitsland, Italië en Spanje, melden Peruaanse media. Het vliegtuig stortte neer op een vlucht naar de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn oude tekeningen in het landschap in het zuidwesten van Peru. Ze trekken jaarlijks 100.000 bezoekers. De explosie in een restaurant in Moskou was een aanslag. Een vrouw bracht een zelfgemaakte bom naar binnen. Toen de bom ontplofte, vielen 3 doden, onder wie de vrouw zelf. Er raakten meer dan 20 mensen gewond. Er gaan berichten dat in het restaurant een hoge Russische militair zijn